0: Er zucht een meisje eens in Goes.
1: Oh, Kovacs.
0: Ik hou niet van tango, wel van bloed.
1: Oh, Kovacs.
0: Waarom heb ik er zo

0: een oude vrijster uit Bergen op Zoom.
1: Oh, Kovacs.
0: Die hoorde ons spelen in haar droom.
1: Oh, Kovacs.
0: Oh, speel het nog eens, het klonk zo fijn.
1: Oh, Kovacs.
0: Dat moest een stuk van hemel zijn.
1: Oh.

0: Een Duitse maagd uit Amsterdam-Zuid.
1: O, Kovac.
0: Die mocht van haar mevrouw niet uit.
1: O, Kovac.
0: Kapellmeister, ich bitte Sie.
1: O, Kovac.
0: Ach, spiel doch mal, Marie.

draai. Leg rustig haar chic, ja, schroeska, en dat is hartig laai. Ei, ho, ei, ho. Lintje en pario, Europa, bo Asia, bo Afrika, bo ei, ho. An in sneaky, meidle, sneaky, ei, ho. Jo, wat is de mooie dat niet kiet? Hoi, mit, mooi tjapvallo kiet. Als dat ik was hier.

0: The kitchens of today can be more beautiful than 1949 because this year there's a better, brighter, self-polishing floor wax. It's 1949 Glow Coat. Yes, bright as it's always been, this year Glow Coat is brighter than ever, better than any. Try 1949 Glow Coat on your linoleum this week.
1: Hier herrijzend Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.